0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

Je floot een deuntje, amper 10 noten. En ik dacht bij mezelf, dat is het. Dat is muziek die alles vertaalt wat ik zo graag zeggen zou. Ik bleef staan, je lachte en ik dacht, dat is het. Dat is de droom die ik al zo lang koester. Dat is eigenlijk alles wat ik al zo lang hebben wou. Wat jij net floot, dat is toch Amadeus, nee? Nee, zei ze, dat is muziek uit Ouvertura. Dat is het.

zijn niet veel. Amper 10 woorden. Maar ik wist meteen, dat is het. Zoveel meisjes zijn mooi, tot ze beginnen praten. Maar jij, je bleef mooi, zacht en warm. En toch ondeugend, ja ja, dat is het. En zoals je lachte, die twee kuiltjes in je wangen. En in je ogen het verlangen dat ik terug zou lachen.

Je bent zo heel lief, zei ik. Trots je vader te zijn. Juist daarom, zei ze. Ze draaide zich om en ze hing. Meisjes fluiten niet zo gemakkelijk. Maar jij deed het opnieuw. Datzelfde deuntje, amper 10 noten. En dat was het.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter door.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
2: If they do that, if I think it's an all-hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
3: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
1: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig, met maxima rond een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
2: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
3: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
1: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
2: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
3: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
1: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeshoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Radio Nova. Nova.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Er ligt 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Belt. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
2: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
1: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Het Muziekpaleis.

Jannes, met nog steeds zijn we samen. Goedemorgen, morgen. Het is weer tijd geworden voor het Muziekpaleis hier op deze donderdag bij Nova. Dit is Robert Pater. Hij was alleen vannacht.

Prachtige stem van Suzy Marl met Zomer en Nacht. Radio Nova, eigenzinnig en anders iedere dag weer. Het muziekpaleis van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur. Laura Lynn, Mijn Dromen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.
4: Het Muziekpaleis. Muziekpaleis. Met Jan Bakker.
5: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco.

0: Tornado met Viva la Mama. Als we een indexsprong zouden doen, dan alleen maar voor de werklozen. Door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren, bespaar je ruim 100 miljoen per jaar. Met een reeks opvallende voorstellen zet CD&V-voorzitter Sammy Mehdi het begrotingsdebat op scherp. Het geld wordt vaak gezocht bij de werkenden en de gepensioneerden. Nu is het aan de mensen die dus niets werken of die misbruik maken van de fiscale achterpoortjes.
1: Hey schat, waar blijf je?

Het was inderdaad een grote hit voor Rob de Nijs uit 77. Het werd zomer. De collectie auto's en motorfietsen in 2020 overleden bingo-koning Willy Michiels uit Haantert heeft zo'n 6,59 miljoen euro opgeleverd. De veiling is dus gisteravond afgelopen en een blikvangers was een Mercedes uit 1962 die voor 1,22 miljoen euro onder de hamer ging.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.
2: Met Jan Bakker is het anders.

Pussycat met If You Go. Rijcontroles moeten de verkeersveiligheid gaan verhogen en niet de gemeentekas gaan spekken. Die boodschap geeft de Vlaamse regering aan de lokale besturen. Uit de studie blijkt immers dat iets meer dan de helft van de gemeente niet specifiek aangeeft waaraan de inkomsten uit de rijcontroles worden besteed. Dit kan niet de bedoeling zijn, zo vindt minister van Mobiliteit Annick de Ridder.

Wim Soetaar was zo'n 5 jaar geleden met Vergeef mij. Strakjes na 10 uur ben ik er terug bij. Tweede gedeelte van het Muziekpaleis op deze donderdag. Hammond & West met Give a Little Love.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Belt. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Bild vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
2: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
1: Lula neemt het op tegen Flávio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Dit is Radio Nova met

Pa Severs met Waarom Ach, Waarom. Nog tot 11 uur het muziekbeleid tot Ruud eraan komt. De Steffekel wordt nooit verliefd. Doei.

Stefke wordt nooit verliefd. Het parket van Halle Vilvoorde heeft een drugsnetwerk ontmanteld dat 24/24 en 7 dagen op 7 drugs aan huis leverde. Volgens speurders gaat het om een miljoenen business, waarbij Belgische couriers gemiddeld zo'n 10.000 euro per maand verdienen.

Al met de tranen van een engel. Iedere dag genieten van het leven. Door jou ben ik gelukkig. Henk Dame.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
3: Prettig gestoord. Jan Bakker.

Terug naar begin de jaren 80 hier bij Nova met Ever David, Words Don't Come Easy. Ja. Vakantie is net achter de rug en hij wil terug op vakantie. Ik ook trouwens. Jeroen van der Wijnen.

Jeroen van der Wijnen, ik wil op vakantie. Bij brouwerij Palm in Steenheuvel dreigen 33 mensen hun baan te verliezen. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Het bedrijf wil de bierflessen en de vaten voortaan vullen in andere brouwerijen van de groep. De overgang zou stapsgewijs gebeuren.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Lo.

Richemme het in je blauwe ogen. Premier De Wever legt de staatshervorming weer op tafel. Dit België kan nog maar één saneringsronde aan. Volgens de premier Bart De Wever is ons land met een sanering van 10 miljard euro nog niet in een veilig vaarwater. In de volgende legislatuur zal een nieuwe ronde van 10 miljard nodig zijn en dat kan niet zonder een staatshervorming. Dit België kan nog maar één saneringsronde aan, al

Niels Daika. En we gingen terug naar 1960. You mean nothing to me. Ja. Lux Deno, hier bij Nova. Eigenzinnig en anders. Als de zon schijnt.

bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen bijna geen reactie op hun sollicitatie. Vooral jongeren en 50-plussers blijven vaak zonder feedback. Ook na een assessment of een test krijgen de 3 op 10 kandidaten de resultaten niet te zien. Dat blijkt dus uit de bevraging van Acerta en Stefhome België bij ruim zo'n 1700 werkzoekenden. Volgens Acerta zet de afkoelende arbeidsmarkt werkgevers onder druk, waardoor de feedback vaker uit.

De Four Seasons uit 64, Big Girls Don't Cry. Zeg, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we vrijdag, ben ik terug van de partij om 9 uur hier bij Nova. Maak er nog een fantastische donderdag van. En zometeen, daar komt Ruud van Opstal eraan. Er is nog veel Kevin. Kom aan en doe het. Tot morgen. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
2: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
1: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.
4: Goedemorgen allemaal. Ja, het is weer 11 uur voorbij. Hè. We zijn er weer tot en met 1 uur op deze donderdag namiddag. Het is vandaag 17 september. We zijn weer vertrokken voor 2 uur lang lunchen met Ruud.

Aan om deze donderdagse aflevering van Lunchen met Ruud eens een keertje rustig te beginnen met een klassieker van weleer. Ja, ik vind het een prachtplaat. De Tumbleweeds zijn het wel met Somewhere Between. Ja, goedemorgen allemaal. Eerst eventjes natuurlijk dankjewel zeggen tegen onze collega Jan Bakker. Die was er zo net weer tussen 9 en 11 uur met het Puul Muziekpaleis. Hij heeft getracht jullie te wakker te maken met vrolijke muziek. Hij had natuurlijk ook de actualiteit van de dag. Het was er weer allemaal. En morgen op vrijdag vanaf een uur of 9 in de morgen mag u hem weer verwachten. En wij gaan op onze beurt natuurlijk weer jullie verder verwennen met de allerfijnste muziek. Ik heb voor jullie straks een quote, een plaat van de dag. Ik kijk nog even op de kalender op de dag van vandaag terug in de tijd. Dus ik heb weer lekker wat te doen. Ik heb het u al verteld en ik ga het nog een keertje doen. Als jullie graag hebben dat ik een plaat voor jullie draai. Hebben jullie een favoriet nummer waarvan je denkt van... Hey beste Ruud, dat horen wij niet al te vaak op de radio. Laat het me even weten. Heel simpel, een berichtje via de Radio Nova app. Oftewel via radionova.be. Allemaal een hele goede morgen.

Die herinneringen komen allemaal voorbij. De muziek uit je jeugd vergeet je nooit. 24 uur per dag op Radio Nova en Ruud van Opstal.

0: Met in de hoofdrol Diana Ross en haar Supremes, 1964 alweer al, Stop in the Name of Love. Ja, we hebben vanmorgen een droge, maar redelijk bewolkte dag gehad. En deze namiddag is er natuurlijk weer kans op regen. Zo staat er hier toch te lezen deze morgen in de kranten. De kranten van heel lang geleden, die kom ik zo meteen nog tegen. En we bekijken dat even, maar eerst wil ik deze Hollander nog eens even draaien. Binnenkort weer uitgebreid te zien in Ahoy in Nederland, met redelijk wat concerten. Dit is Frans Bauer.
1: Jij bent...

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

De Vlaamse artiesten, jawel, hebben ze allemaal voor jullie hoor. Jawel, en daar hoort deze Erik Vlaanders daar natuurlijk ook bij. Het nummer dat heette Urenlang. Het is vandaag een redelijk belangrijke dag. Terug in de tijd dan toch voor de radio, voor iedereen die van muziek hield. Want op de dag van vandaag in 1931, dan komt platenmaatschappij RCA demonstreert de eerste langspeelplaat, oftewel de longplay. En jawel, we hebben ze hier nog in de studio. De langspeelplaten, dat gebeurt niet alleen in deze studio, maar ook in onze andere studio's van Radio Nova. Langspeelplaten, platen draaien, we doen dat wel eens graag. En dat doen we vooral op zaterdag en zondagmorgen hier bij Radio Nova. En daarover gesproken, zaterdag en zondag is het natuurlijk weer zover. Tussen 9 en 12 uur draaien we weer jullie favoriete muziek hier

Ja, ja, de Four Tops met heel veel grote hits. Heel lang geleden allemaal. Het gebeurde allemaal in de jaren 60. If I Were a Carpenter. Ja, de kranten van vandaag terug in de tijd. Ik heb hier toch nog een heel fijn berichtje gevonden. Want misschien herinnert u zich nog wel. 17 september 1958. De eerste aflevering van Pipo de Clown verschijnt op de Nederlandse en de Belgische televisie. De populaire kindervriend vertoont zijn capriolen tot en met 1980 op de buis. En als het allemaal een beetje goed lukt. Ik ga het heel even proberen. Ik ga eens kijken of dat ik dat allemaal kan laten horen. Hoe dat toen in de tijd klonk. Ja, ja. Ja, het klinkt allemaal een klein beetje onduidelijk, maar dan kwam hij toch aangereden met zijn woonwagen en begonnen zijn, inderdaad, zoals ze beschrijven, zijn heerlijke capriolen op de televisie. Inderdaad, Pipo de Clown. Wie kan zich dat niet herinneren? Zo, goedemorgen. Ik heb nog een klassieker gevonden. Van heel lang geleden. We hebben ze de afgelopen week al meer gedraaid hier op de radio. Dit is de zangeres zonder naam en ze zingt over het soldaatje.

Ja, ik heb hem een tijdje geleden nog gezien. Ik heb hem niet lastig gevallen, nee. Maar hij zat op het terrasje in Nieuwpoort aan de zee en we waren daar ook. We waren daar lekker aan het wandelen. Ook wij namen plaats op dat terrasje. En ik vertelde tegen Gerda van, kijk hier, daar zit Herbert Verhagen. Hij was aan het genieten van een heerlijk glaasje samen met zijn madame. Ja, ik heb hem nadien nog een bericht gestuurd van, hey Herbert, ik heb jou nog gezien. En hij heeft me verteld wel, je had wel even een praatje mogen maken. Wel, dat houden we voor de volgende keer. Dit is Leo Sayer.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Dit is Radio Nova.
7: Radio Nova.

Het is een liedje dat heel rustig begint, maar het kent een enorme climax. Hoor deze prachtklassieker Air Supply en All Out of Love hier in Lunchen met Ruud. Straks na 12 uur, u bent het van me gewend, draaien wij natuurlijk weer onze plaat van de dag. Ontdek hem al even op onze Facebookpagina in de vorm van een tekst. Deze morgen door Gerda geplaatst, in die tekst een titel van een liedje. Straks na 12 uur, dit zijn de Sunstreams.

en je eenzaam bent, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

0: Ja, wat lekkere rustige muziek op de radio. Dat was Richard Sanderson. Dat was alweer 1980. En dat nummer dat heette uiteraard Reality. Hier alweer zo bijna aan het einde van deel 1. Ja, we zaten daar straks in de clowns. Weet u dat nog? Pipo de Clown, heel lang geleden voor het eerst op de televisie. Op de dag van vandaag wel. Ik zie hier ook staan dat Bas van Toor vandaag jarig is. 17 september 1935 geboren. De clown natuurlijk van Bassie en Adriaan. Dus we zaten volop in de clowns, hier in deel 1 van Lunchje met Ruud.
1: Ik lig in mijn bed en ik sta maar voor me uit. Het is 's avonds 10:30, maar ik wil er toch weer uit. Er is een feestje in de stad,

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Ternat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal. Op Radio Nova.
4: Ja, inderdaad. Allemaal een hele goede namiddag. Fijn dat jullie aan het luisteren zijn naar de muziek van Radio Nova. Ik kom er al vlug heel even tussen, want ik heb deze voormiddag nog een bericht gekregen van Molly. Molly Meijnaert stuurde het volgende. Wel, ik ben van deze morgen al heel vroeg aan het luisteren naar Radio Nova, al vanaf 6 uur. En jullie draaien hele mooie muziek op de radio. Wel, en die vroeg aan mij, wel, beste Rutte, wil jij voor mij eens een keertje een plaat draaien op de radio? Graag eentje van Tony Servi. Dus Molly, we gaan dat doen. Helemaal speciaal voor jou. Hier is Tony Servi uit 92 en Hemel, help mij.

Molly, jouw favoriete plaat hier horen op Radio Nova. Weet dat dat kan, hè? Berichtjes sturen, dat mag naar mijn persoonlijke Facebook Messenger. Dat mag allemaal. Maar het makkelijkste zou natuurlijk zijn dat jullie dat sturen via de Radio Nova app. Of als jullie die app niet hebben, dat kan. Dan moet je even de website openzetten van Radio Nova. Dat is www.radionova.be. En dan zie je rechts onderaan een icoon staan. Een bericht sturen met de studio. En dan komt dat allemaal hier bij mij terecht. Dat was inderdaad Tony Servi en Hemel Help Mij, speciaal voor Molly. En wij gaan starten aan deel 2 van Lunchen met Ruud. En deel 2, dat wil zeggen zometeen de plaat van de dag. Straks hebben we Gerda heel even op verzoek voor de quote van de dag. Ik ga jullie een smakelijk eten toewensen. Geniet van onze muziek hier bij Radio Nova.

Ik moet heel eerlijk zeggen, ik schrik eigenlijk wel een beetje, want dit is al 26 jaar geleden. Ik dacht dat het allemaal veel recenter was. Ik doe het voor jou. Inderdaad, Dana Winner. Ja, we zijn toe aan onze plaat van de dag. We gaan het allemaal een klein beetje pittiger maken. We gaan het een klein beetje gezelliger maken op de radio. Deze morgen konden jullie hem al belezen op onze Facebookpagina. Radio Nova, eigenzinnig anders. We gaan hem nu draaien op de radio. Jody Bernal.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

Ja, je kan van alles op een broodje doen hè, tijdens jouw lunch. Maar een broodje geluk, daar had ik nog niet van gehoord. Maar Larissa, die maakte er wel enkele jaren geleden een liedje over. Inderdaad, Larissa, dame uit de streek. En we gaven het van de week al aan. Ze is redelijk populair in Vlaanderen. Excuseer, want ze wordt heel veel gevraagd voor optredens en dergelijke.

0: 28 jaar geleden over deze Het Land van Mijn Dromen. Inderdaad, was toen in de tijd nog een klein Jantje Smit. Hij vierde onlangs nog 30 jaar carrière, deed hij met enkele openluchtconcerten en dat allemaal in Volendam. Zometeen een stukje instrumentale muziek, maar eerst moeten we even ruimte en tijd maken voor Gerda en haar quote van de dag.
1: Laat wat je niet langer nodig hebt los. Leg het op de grond neer. Laat het achter je en wandel de toekomst in.

Ja, vertel het eens meer eerlijk. Hè. Waar hoor jij dit nog op de radio voorbij komen? Ja, nergens meer. Hè. Alleen maar bij Radio Nova. De allerleukste Vlaamse klassiekers. Muziek die je eigenlijk bijna nooit hoort op de radio. Dat trachten wij voor jullie wel te draaien. Dat is ook zo'n klein beetje de bedoeling van deze radio. Radio Nova, dat was Joe Harris en El Matador. Dat was alweer 1975.

0: Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Ja, klopt niet helemaal, maar de zomer is denk ik nu wel echt voorbij. Want ja, het is een heel ander weertje dan dat we gewend zijn. Ik ging deze morgen heel even naar buiten en ik dacht bij mezelf, ik had wel even een jas kunnen aantrekken of iets dergelijks. Want het was allemaal redelijk fris. Er komt nog wat regen op ons af en dergelijke. Dus ja, hey, wat zie ik hier nog staan in de kranten van vandaag en van vanmorgen? Er was dan toch weer een drone gesignaleerd en dat allemaal op de luchthaven van Charleroi. Er was toch een of andere grappenmaker die zich ook een klein beetje populair probeerde te maken. Maar ze hebben hem kunnen vatten, de dronepiloot. Dus dat heeft allemaal weer een goede afloop daar. Anders hadden de vliegtuigen en dergelijke weer een hele tijd aan de grond moeten blijven. Dit is van lang geleden, Joey Dizer. Ja.

Ja, het is een klassieker van heel lang geleden hoor. Maar jongstleden nog ingesproken door Dennis van Dam. En een avond om nooit te vergeten. Hier zo bijna aan het einde van deze lunch met Ruud. Hier op de donderdag vandaag alweer al 17 september. We hebben er nog enkele klaarstaan voor 1 uur. En daar is deze Wendalie ook bij.

muziek die we wilden draaien op deze donderdag. Dus ik dank jullie allemaal voor te luisteren. Maak er nog een fijne middag van. Strakjes natuurlijk weer Frank de Groef. Later is er ook nog Patrick de Groot hier op de radio. Dus zeker blijven luisteren via radionova.be. En morgen vanaf een uur of 11 ben ik hier natuurlijk weer voor jullie terug. Nog een fijne dag en graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zeelen, Zelzaten en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Pernat, Zemst en Landen en tenslotte Houthale-Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova. Eigenzinnig.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzaten en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Ternat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Hartelijk welkom hier bij Radio Nova in het programma Into the Groove. We zijn vertrokken, het is donderdag 17 september. Je hoort dus Steve Tielens en dat met Center op 1 hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, dat zijn wij. De zon die komt vandaag op om 7 uur is 21 en die gaat onder om 19 uur 52. De maan die komt op om 15 uur en 4 minuten en die gaat onder om 22 uur en 3 minuten.

Je hoort het mooie instrumentale platen van James Last in het programma uit 1967. Alweer op de radio. Met Lingering On. Een dag niet geademd is een dag niet geleefd. Dit is muziek van Stars on 45. Met een ABBA medley. Hier bij Radio Nova. In het programma Into the Groove.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

Groof met Frank de Groof op de radio. En Gatse Bosma. En neem me mee maar naar een ander. Een oud koppeltje is mekaar aan het liefkozen in de slaapkamer. Plots is het ventje tegen zijn vrouwtje die zegt: ik zou je Willem niet willen missen voor 1 miljoen. Waarop de vrouwtje reageert: ik zou je ook niet willen missen voor nog geen 2 miljoen euro. En zegt het ventje tenslotte: kunnen we zich inbeelden dat we samen 3 miljoen euro waard zijn? Alle gerecht op een sokje. We zijn beland in 1988 met een new four. En die heet dan: ik kijk niet om.

is hier allemaal bij Radio Nova. De mooiste klassiekers, eigenzinnig anders. En dat is een plaat van The Cats. En die heette dan Remember the Good Times. Wat is oranje en zegt ik ben een sinaasappel? En dat is natuurlijk een mandarijn met een grote mond. En blijf nog even bij die mooie klassiekers van Putte Lagarde en Kiss Me Goodbye. Goedemiddag allemaal.

mooiste Nederlandstalige platen hoor je hier allemaal bij Radio Nova. Je hoort de Wesley met een mooie dag. We gaan ook vandaag even de weersverwachtingen meegeven van donderdag 17 september in de namiddag. Vandaag is het eerst droog met half bewolkt. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt. Met aan het begin van namiddag kan het wat regenen met enkele kleine buien in het westen. En deze verplaatsen zich uiteindelijk naar het centrum van het land. In het zuidoosten blijft het vrijwel droog tot de avond. De maxima's komen tussen 16 en 20 graden. De wind is matig aan zee, vaak vrij krachtig uit het zuidwesten, met aan zee de windstoten tot 55 km per uur.

dat met Peter West en Bye Bye Fraulein. Goedemiddag trouwens aan alle luisteraars die luisteren naar het programma Into the Groove. Een Belg en een Fransman en een Nederlander boeken een reis naar de Sahara. Ze bespreken zowat al wat ze gaan meenemen op vakantie. Ik neem een fles water mee, zegt de Belg. En dat is goed idee, zegt de Fransman. Dan zal ik een ventilator meenemen op batterijen. En de Nederlander die zegt, ik neem een autoportier mee, zegt de Nederlander. Waarom de twee anderen verbaasd vragen, waarom? Voordat ik het warm krijg, zegt de Nederlander, dan draai ik het raampje open. Alle gekheid op een stokje. En we zijn beland nu meteen in 1984. En dat met Stevie Wonder. En I just called to say I love you.

zeker en vast nog wel van Rose Garden. Ik heb het over Lynn Anderson uit 1970 dateerde. Met It's Only Make Believe. Hier bij Radio Nova. Ben je ten einde, keer dan terug. En we zijn beland met Engelbert Humperdinck. Uit 1968, eigenzinnig anders. En die heet dan Quando, Quando, Quando. Goedemiddag allemaal.

Je hoorde Jack de Nijs uit 1970 met Sophia Loren. We gaan deel 1 afsluiten met Sam Goris en de Sergio. En die hebben het over een nieuw begin. Ik ben er terug na de klok van 15 uur voor deel 2 van het programma Into the Groove. Hier bij Radio No.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zijn.

Welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort de Walter Kroes. En we gaan nergens meer heen. En dat met de muziek van Radio Nova. Zoek niet naar de betekenis van het leven. Geef het leven

Thorin. En die heet dan niet 161 Things. Een psychiater is iemand die met succes doet inzien dat u meer problemen hebt dan oorspronkelijk dacht. En we zijn blijven nog even bij die mooie eigenzinnige andere platen. Zoals deze van Ben E. King. It's all in the game. Goedemiddag allemaal.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

Deze man heeft zoveel grote hits op zijn naam staan. Ik heb het over Tom Jones uit 1971 en She's a Lady hier bij Radio Nova. In de kraamkamer en dokter, op wie lijkt hij? Op u, mevrouw, maar dat geeft niks als hij maar gezond is. En we zijn beland in 1983 met Radio Nova en het programma Into the Groove. En dat met Daniel. En die heeft het over Julie.

Stroof met Frank de Groof. Je hoorde Tommy Smits. En die heette dan Altijd, Altijd. En zometeen zwaaien met die handen. En dat op muziek met Vadim.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker. Onze eigen goesting.

Deze heren zijn er mee gestopt na 40 jaar carrière. Ik heb het over de Kreuners uit 1990. En dat met het nummer hier op de radio. Ik wil je. Een engel komt bij de kapper en de kapper vraagt: wat kan ik voor je doen? Waar de engel op antwoordt: doe mij maar een stekeltje. En dat is muziek van Henk Wijngaard voor alle drukkers.

In 1980 met Into the Groove. Muziek voor elk wat wils. Met Show Waddy Waddy. And It's Only Make Believe. Ik zeg je bedankt voor het luisteraarprogramma. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Op donderdag namiddag 17 september. Hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. En we gaan eruit met de man die de vrouwenhart niet doet sneller slaan. Ik heb het over Julio Iglesias. En die heeft het over Hey. Graag tot morgen, want dan

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Elke nacht als ik weer thuis kom, weet ik dat er niemand op me wacht. Dan kijk ik naar je foto en dan hoop ik dat ik jou in mijn droom zie vannacht.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Vier zomers lang een van zijn recentste singles met een eigentijdse frisse popsound. Schuilen doe ik wel alleen, een emotioneel en traditioneel levenslied dat erg geliefd is bij het publiek en deze plaat. Jij bent zo vreselijk mooi, een van zijn meest populaire vrolijke uptempo hits. Je hoorde hier Anno Britting op je eigenzinnige radio op deze donderdag 17 september. Welkom hier op jullie internetradio. Dit is Jimmy Frey. Yeah.

De groep All Right heeft een hele vrolijke Nederlandstalige cover uitgebracht van de ABBA-klassieker Mamma Mia. In 2009 bracht dit project de single uit die speciaal voor de Nederlandstalige feestcafés en dansvloeren in een uptempo jasje werden gestoken. We gaan naar de Franstalige uit 1981, Plastic Bertrand.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.

0: apart.
1: Lisa Lewis brak in 2015 stormachtig door met haar single Gouden Glimlach. Ze werd dezelfde jaar direct genomineerd voor de prestigieuze Radio 2 Zomerhit in de categorie Doorbraak en de beste zangeres. Deze melodie moet je ongetwijfeld kennen, want in de Franstalige Amène moi danser ce soir. En dat is misschien voor de

0: In 1975 zong ze anoniem de leadzanger voor het nummer I'm on Fire van de studioformatie 5000 Volt in. Vanwege contractuele problemen werd haar naam destijds niet op de groes vermeld, hoewel het nummer een enorme hit werd. Je hoort hier Tina Charles, Dance Little Lady Dance. En dit is Willy Sommers.
1: Ik

be or not to be komt uit het toneelstuk Hamlet, circa 1600 van William Shakespeare. Prins Hamlet spreekt deze iconische monoloog uit in acte 3, scène 1, waarin hij worstelt met de vraag: weegt het lijden in het leven op tegen de ongewisse rug van de dood? Maar dit was Vultura, 1978, To be or not to be. En we blijven in de disco, maar dan wel met Samson en Marie.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerksgehaalterd. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.

Meteor heeft een ijzersterke live reputatie nadat hij in 2023 en 2025 de grootste concertzaal van Antwerpen al meermaals volledig uitverkocht. Staat hij alweer iets gigantisch op de planning, want op 5 mei volgend jaar viert de zanger groot zijn 10 jaar Meteor jubileumshow in de Afwas Dome. Ik ga er niets aan doen, was deze titelsong die hij hier zo net bracht. Dit is nog Rod Stewart, I Stand By You.

Stand By Your Man 1968, de best verkochte country single in de geschiedenis. Tammy Wynette hier bij Radio Nova. Dit is nog Danny Erover met Thaisa. Alles komt goed, alles wordt beter.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ.
2: Patrick de Groot.

Bij deze twee klikt het meteen omdat ze allebei recht voor de raap zijn en zich niet aanpassen aan de ongeschreven showbizregels. Hun band gaat zo ontzettend diep. Toen de dochter van Sergio werd geboren, stond Sam letterlijk aan de verloskamer te roepen om zijn kameraad te steunen. Zij waren hier met een nieuw begin. Bijzondere goeie namiddag en welkom in het tweede deel in de spits hier op je eigenzinnige radio, Radio Nova. We keren terug naar het jaar 1972. Jacques Herp. Als je...

Frank Verkooijen begon zijn carrière in de jaren 80 als zanger en muzikant in diverse bands en formaties. Al snel ontdekte hij zijn talent voor het studiowerk en het schrijven van liedjes, waarna hij uitgroeide tot een van de veelgevraagde studiotechnicus en producers. Je hoorde hem hier met Jouw Eerste Liefde. Dit is Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. You've done

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Radio Nova.
5: Nova.

Hoewel Julio Iglesias zelf in Madrid is geboren, schreef hij dit nummer als een hartverwarmend eerbetoon aan zijn vader. Met dit nummer bezingt hij de weemoed, het diepe verlangen en de nostalgie naar de mistige bergenrivieren en het prachtige groene landschap van zijn vaders geboortegrond. Un canto a Galicia. Kenny Jong, die is er ook bij. Als ik maar bij jou ben.

In de jaren 80 maakten ze een verrassende carrière-switch door een reeks zeer succesvolle kinderplaten uit te brengen, waaronder het album Alleen voor Kinderen. Ze presenteerden destijds ook populaire jeugdprogramma's Stad op Stelten op de BRT samen met Marijn de Valk. Je hoorde hier Misha Mara met Hou me vast en dit Piet Veerman, Arms of Mary.

Een raar verhaal in deze plaat, hoewel Michael Jackson altijd heeft ontkend dat er een specifieke Billie Jean bestond, gaf hij later toe dat het nummer gebaseerd was op de vele groepies en stalkers waarmee hij en zijn broers in hun tienerjaren werden geconfronteerd. Een specifieke vrouw stuurde hem destijds brieven waarin ze dreigde met zelfmoord en claimde dat hij de vader van haar kind was, wat Michael destijds niet traumatiseerde. Billie Jean, hier bij Radio Nova.

Shana begon oorspronkelijk als een duo, kende een korte periode als trio en veranderde daarna aan de lopende band van gezichten. Enkele van de bekendste bezettingen waren Marvan Nielsen en Natasha de Jong. Ook nog Natasha de Jong met Petra Larute. En ook nog onder meer van 1995 tot 1997 Claudia de Calloway, Habby Langendries en Evie de Sutter. Je hoorde hen hier met Ladies Night. We gaan naar het einde toe. Maar dit is nog Michael Bolton. How I'm Supposed to Live Without You.

0: Michael Bolton. In zijn hoogtijdagen was hij naast zijn stem minstens zo herkenbaar aan zijn iconisch lange golvende haren dat hij eind jaren 90 liet afknippen, wat destijds zelfs wereldnieuws was. We gaan eruit voor vandaag met de plaat van Iovalli. Kies ik voor jou. Nog veel plezier met Radio Nova. Wens je allemaal nog een aangename avond toe en graag tot zaterdag.
1: Ze kwam daar binnen onverwacht. Voor

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Actrice Chris Boni is overleden na een korte ziekte. Dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Boni was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verreggers speelden opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort. Dit

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Actrice Chris Boni is overleden na een korte ziekte. Dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Boni was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verreggers speelden opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Noord.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Actrice Chris Boni is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Boni was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verreweggers speelden opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet

heeft gezegd: die gast, daar blijf je beter weg, want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord, gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me schat, ik zal je echt verwijderen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minimaal schommelend tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minima schommelen tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minimaal schommelen tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova.